0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De bouw van de tent Club C op de weide van de Rock Werchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond even gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rock Werchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
3: De Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De bouw van de tent Club C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten.

0: Franse leerlingen in het vierde middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al twee landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn tweede wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn tweede wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en een velzeker ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
3: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
2: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een velzeker ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen twee keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. Eén gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens één dode na een botsing tussen twee treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De twee treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het vierde middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
4: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
3: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al twee landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn tweede wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn tweede wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Hele Björn, die is al volop aan het kussen. Een hele goede morgen. Welkom hier op de braderie.
1: Ja, zoentjes verkopen. Liefde moeten we verspreiden. Spread the love.
0: Het is waar, jong. Het is waar. 5 minuten na 10 uur. En je zit daar misschien thuis te luisteren naar ons. Je kan gewoon naar het stad van Gerardsbergen komen.
1: Ja, het is hier absoluut niet warm. Absoluut niet.
0: Nog niet, hè, Björn?
1: Het is behoorlijk frisjes.
0: Het is maar voor straks. Ik heb de wind meegebracht van de zee.
1: Ah.
0: Rechtstreeks van aan de zee.
1: Ik ga geen flauwe moppen maken over windjes en de wind meepakken.
0: Ja, maar die kun je ook krijgen, hè. Gratis daarvoor niet.
1: Ik ga er niet om vragen.
0: Dat hebben we net gedaan.
1: Salut.
0: Aha nu en take on me.

0: is iets met die Laila en zo. En dat funktioneert niet meer staan, het is al verdwenen. Ah, hey, die Laila, blablabla.
1: Ja, wat dan, jong?
0: Ja, ik ben nog niet goed wakker, ik moet nog eens altijd een café hebben van de maai. De motor draait nog niet helemaal.
1: Amai, jij mag nogal praten. Ik denk dat je toch goed kunnen slapen, het niet?
0: Ik heb totaal niet kunnen slapen met dat Gambard Boulevard.
1: Was, het was een feestje.
0: Ja, en het heeft daar één Queen gezongen en dat was echt rotslicht.
1: Je mag jij anders straks niet eens zien.
0: Oh.
1: Goed.
0: Ja,
1: check het, Stevens.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Voilà, zeg, Gert Pardoel, die hebben we ook gehad.
1: Ja, en Louise. We zijn nog steeds live te gasten hier op de braderie in Geraardsbergen. Dus als je daar thuis zit en je weet niet wat doen, je kan tot 7 uur hier komen koopjes doen. Ter gelegenheid van de braderie.
0: En wij gaan behoorlijk modern praten. Ja. Sherry, Sherry Lady, modern talking. Hoppa.
1: Jij gaat niet zo veel praten blijkbaar.
0: Jawel, altijd.
1: Ja, ik heb het gehoord daarnet.
0: Ik ben bijna wakker.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Absent-minded. En oei, er start hier al iets dat eigenlijk voor zo dadelijk is. Ik moet het even onderbreken. Sorry, dames. Jullie favoriete plaats wou er al sneller aankomen.
1: Ja.
0: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent Rox of Roxanne?
1: Ja, je mag Rox zeggen.
0: Ja,
1: ik sta hier samen met Saar.
0: Ja.
1: En wij zijn twee dansers bij Vibe.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij staan hier vandaag op vraag van het handelscentrum.
0: Ja.
1: Want ze hebben namelijk iets heel leuk in de aanbieding.
0: Ik heb het daar al gezien, want jullie staan hier recht over de studio van Radio Dendria. En ik zie daar twee strandstoelen.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie ook nog huisjes. En wat zie ik daar nog? Nog
1: zonnebrillen.
0: Zonnebrillen. En ook nog iets om te winnen.
1: Ja, zeker en vast.
0: Vertel een keer.
1: Nu, wat kan je winnen? Ik zal misschien eerst zeggen wat je moet doen.
0: Ja.
1: Liefst tot bij ons komen.
0: Mm-hmm.
1: En dan nemen wij een hele mooie foto van jullie, of alleen. En zondag denk ik dat alle foto's op de Facebookpagina van het handelscentrum worden gepost, zodat iedereen een gelijke kans maakt. De foto met de meeste likes kan een ballonvaart voor twee personen winnen.
0: Hola.
1: Ja.
0: Dus ze komen naar hier,
1: ze
0: trekken een foto, of jullie trekken die foto?
1: Wij trekken die foto.
0: Ah ja, en jullie zetten die er allemaal op dan?
1: Ja, ja, ja, klopt.
0: Op de Facebookpagina. Kijk, mijn collega, die zit al klaar.
1: Oh, goed.
0: En hij wilde ook een keer gaan vliegen.
1: Een keer van de grond gaan.
0: Ja, dat heb jij gezegd. Dat durf ik niet meer zeggen. Ik heb al genoeg gezegd tegen hem. Enfin. En jullie hadden ook graag een plaatje gehoord. Hè? En
1: ja.
0: Het kwam er daar net al door. Hij kon niet wachten. Hè?
1: Nee, dat is goed. Hè?
0: Vertel eens.
1: Ja,
0: je mag het zelf aankondigen.
1: Ja, wij zijn als dansgroep fan van onze Elton. En ik vind dat die er vandaag niet kan ontbreken. En zeker met die hitte, de I'm Still Standing.
0: Voilà, hier is hij. Dankjewel, dames.
1: Dank u.

0: vragen.
1: Ingeborg, en die heeft heel veel vragen. Heb jij er ook, Björn?
2: Oeh, Renata, waar ga ik beginnen? Wat doe jij vanavond?
1: Kaarten.
2: Ah, het is juist. Ja,
1: ik ga kaarten. Het is een heel drukke dag.
2: Ja, precies.
1: Zo van aan zee.

0: gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne?

0: of surf naar radiodendria.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
3: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
2: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
0: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: de mensen die fladderen, Renata. Marco is niet aan de beurt.
1: Ik dacht dat je ze zag vliegen.
0: Ah, altijd. Altijd.
1: Inderdaad, je ziet ze al dikwijls een keer vliegen. En zeker bij dat warme weer. En je hebt chance, zeg, dat het zo warm is. Dan zie je allemaal van die mooie dames passeren in weinig kledij, hè? Ja, oké. En dan stel ik mij heel wat vragen, net zoals Wim Soetaar.

0: Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Somebody's watching me, Rockwell en Michael Jackson.
1: Ja, wie is er u aan het bespioneren?
0: Jij.
1: Ik? Nee.
0: Ik wist het, ik had het in de mond. Renata, we gaan straks een goed glas drinken. Hè.
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, het zat daar aan de score, nee, zijn we klaar. Hè. Ik heb het voor ons gedaan. Hè.
1: Jij bent daar iets gaan halen.
0: Jut.
1: Mhm. Maar ja. ik heb ook iets gaan halen, zeg.
0: Ja, wat zei jij gaan halen?
1: Ah, iets om af te koelen.
0: Macaroni.
1: Iets om af te koelen.
0: We gaan nog een wieken spelen, Renata.
1: Jij hebt een emmer gaan halen.
0: Ik heb er een gedaan.
1: En die handdoeken. Ja. Voor in de nek.
0: En de croissants en
1: ja, drinken ook. Ik. Enfin, ja. Maar ja, kom. Daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee, kom.
1: Ik heb gewoon zoiets voor mijn voeten in te zetten. Want naar het schijnt, als je die voeten koud houdt, gaat gans je lichaam koud hebben. Vanaf. Dit gezegd zijn.
0: We zitten in Eskoning.
1: Zien we ze straks hier allemaal lopen. Ja, en met natte voeten.
0: Jelly roll.

paarden Björn ook. Dus even geen muziek. Maar ja, we zijn er terug. We zijn er terug. En de Björn die is nog altijd spoorloos. Waar hij ook mag zijn. Ik zal hem eens roepen. Twee keer zelfs. Dit is Ellie en Two Times. Goedemiddag.

begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.

0: is een liedje voor jou, Björn.
1: Coldplay, Feels Like I'm in Love.
0: Oh, yeah. Falling in Love.
1: Ah, oké, dat kan.
0: Maar je bent al in love, jij. Amai. Je gaat dat snel zien.
1: Renata, santé.
0: Santé. Wie dan niet eet, drink niet mee.
1: Nee.
0: Wat is te warm voor te drinken nu? Allee, dat toch.
1: Maar nee.
0: Het is zonder alcohol, hè.
1: We staan hier nog altijd in het centrum van Heerasbergen. Kom in en drinken, kom de plaatje maken, kom de plaatje vragen.
0: Ja, en kom snoepjes kopen.
1: Voilà.
0: €5.
1: Hopla, is het al?
0: Ja.
1: Amai.
0: Je kunt er 2 kopen. En als je een briefje van 20 hebt, krijg je er 4. Voilà. Kan nog wel goed rekenen, hè, zeg.
1: Bravo.
0: Sister Sledge nu. Goedemiddag.
2: Ja.
0: Goedemiddag.

0: Lilian Saint-Pierre. Oh, waarom zit hij dan niet afkosten?
1: Maar ik heb niets gedaan hoor. Dat gaat automatisch. Dat telt af.
0: Allee, allee. Ik was juist gelanceerd. Allee.
1: Ja, we hebben gewoon verder zingen.
0: Nee, maar nu ben ik de tekst kwijt.
1: Ik wil alles met je doen. Dat was een tekst. Enfin, ik heb hier al wat wielertoeristen zien passeren en die waren goed mee aan het toen van op hun fiets. En daar zitten er ook en die deden ook goed mee.
0: En ze kunnen altijd een ballon vallen.

0: Sam Brown en Tom van Landuit met Standing in My Light. Ondertussen 3 minuten voor het 12 uur geworden. Ga sneller, Björn.
1: Dan mocht gerust zijn en we gaan nog een beetje dansen. Ik heb er zin in, nu al.
0: Ja, ik ook. In met deze van Odyssey en Use It Up en Wear It Out. En shake maar, zijn jongen.
1: Ja.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Ja, en ik heb hier twee mannen naast mij staan. Ze komen niet uit België, maar ze komen ergens anders vandaan. Een hele goedemiddag. Vertel eens, wie zijn jullie?
1: Ja, ik ben Erik van Vliet.
2: Ik ben Jan Berlang.
0: En jullie zijn hier daarnet langsgereden op jullie fiets. En zijn jullie gewoon op doortocht of overnachten jullie hier ergens?
1: Wij overnachten in... hoe heet het daar ook?
2: Oudenaarde.
1: Oudenaarde.
0: Oh, in Oudenaarde. Ja. En nu even op doortocht, gewoon hier, omdat je wist dat er iets te doen was, of wist je het niet?
1: Nee, dat wisten wij niet.
0: Dan is dat een fijne verrassing.
1: Zeker, zeker. En het is heel mooi en gezellig. Dus ik ben niet rouwig dat we hier naartoe gekomen zijn.
2: Nee, we doen een soort ronde van Vlaanderen.
0: Ja, je mag even dichter, hè. Vertel eens, wat doen jullie juist?
2: Wij doen een rondje door Vlaanderen, 3 dagen. We zijn hier van vrijdag tot en met zondag. En we genieten van het fraaie weer en het hele fraaie landschap natuurlijk.
0: Het is heel mooi weer, maar ik vroeg mij af gewoon, is dat zo goed om in te rijden bij die temperaturen? Ik weet niet.
2: Nou, daarom gaan we regelmatig naar een terras, zoals hier.
0: Ah, het is daarom dat je op terras zat. Ja, je hebt een plaatje aangevraagd en je mag het zelf nog zeggen. Wat je graag had gehoord, want het is eigenlijk een beetje toepasselijk, hè, voor jullie.
1: Jazeker, we houden heel erg van fietsen. Mm-hmm. We like to ride our bicycles.
0: En nog één vraagje. Zijn jullie een wielerclub?
2: Wij zijn een wielerclub uit Houten. Houten, dat ligt in de provincie Utrecht. En wij zijn hier met een man of 30. Dit is maar een klein groepje. Mm-hmm. En we rijden op verschillende niveaus. Nou ja, wij zijn hier op het terras beland naast jullie radiostation. En als ik het goed begrijp, dan zijn we nu live op de radio, of niet?
0: Je hebt dat heel goed begrepen. Jullie zijn nu live op de radio. Ja. En straks dan krijg je een flyertje mee. En dan kan je binnenkort dat allemaal terug herbekijken op onze website.
1: Ah, helemaal goed. En we vinden dat jullie leuke muziek dragen.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: En zeker als we jullie Queen gaan draaien. Met,
0: die ligt klaar. Die komt er nu aan. Voilà, jullie mogen jullie volledig laten gaan.
1: Oké, dankjewel.
0: En op veel plezier en houd veilig, hè.
2: Hey, dankjewel.
0: Dank u, dag.

0: Still the same, sommige dingen veranderen nooit, Bob Seger.
1: Ja, en als je daar thuis zit, je kan nog altijd langskomen naar de braderie in Geraardsbergen. En dat tot 7 uur. Je kan je ook laten fotograferen daar in die tuinstoelen of strandstoelen, moet ik zeggen. Recht over ons. Björn, die heeft daar al een keer mooi geposeerd. Ook onze Prosper den Beyer, die heeft daar ook al een keer gezeten.
0: Dat is een mooie foto, dat ligt heel mooi.
1: En dus zondag, dan wordt alles op die Facebookpagina gesmeten van het handelscentrum. En dan kan je daar je favoriete foto gaan liken. En zo kan je een mooie prijs winnen. En die mooie prijs, dat is...
0: een ballonvaart. En ik vroeg mij af, als Prosper den Beyer die een ballonvaart wint, wat gaan we dan doen?
1: Dan moet jij mee, want ik heb ook tevreden.
0: Eindelijk, ga van de grond.
1: Ja. Ja, het is altijd plezanter met u.
0: Dat klopt ook.
1: Marco, voor zaterdag en je zit op rood.

0: Borsato, en je zit op rozen en voor ons staan twee dames. Niet alleen die dames daar van die fotografie, maar daar ook, hè, Bjorn, links van u.
1: Ja, dat is mijn moeder en mijn tante.
0: Ja, en ze hebben een plaatje aangevraagd, hè.
1: En mijn zusje is ook mee.
0: Ja.
1: De Dire Straits, hopla, half feesten, kom aan, Renate.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. En nog tot 7 uur zijn wij hier te gast. Het is momenteel 12:30 en je hoort hem al op de achtergrond. Neil Diamond en A Beautiful Noise. Goedemiddag.

0: nodig, want alleen is maar alleen.
1: Het is waar. Het is zo. En iedereen heeft zo een idool, hè? Wat is uw idool?
0: Red Dire Straits, uiteraard.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk. En Toto. Oh ja, Toto. Definitely Toto.
1: Ah, wel, ik ken iemand die van deze dame hier grote fan is. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Sesh featuring Tina Cousins en Mysterious Times. En de Björn die was weer verdwenen.
1: Ik ga niet lopen.
0: Je gaat stilletjes afkomen.
1: Absoluut.
0: Volgens mij...
1: op mijn gemak. Ik heb dorst, ik heb honger, ik heb alles.
0: Ik denk gewoon dat jij een deal wil sluiten, jong. Voor een keer van de grond te gaan met die luchtballon.
1: Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan.
0: Dat
1: kan toch prachtig zijn.
0: Maar ik wil het niet doen.
1: Boven Bergstad.
0: Nog nooit
1: en blijven aan de kerk.
0: Paul Michiels nu. En Let Me Be Turned to Stone.

0: Culture Club en Move Away. En dan Björn die was ook weer away.
1: Ja, halverwege. Ik ben een halve.
0: Suzanne en Freek nu met halverwege, maar wij zijn belangen nog niet halverwege.
1: Nee, nog even. Zalig, hè.
0: Dat is niet zo rood, jong. Wat heb je gedaan?
1: Huh?
0: Wat? Allee.
1: Speelt er niet?
0: Nee. Halverwege dus, Suzanne en Freek.

0: echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Oei, we gaan een zalige achternaam. Terry Swims, The Door.
1: Het zou zalig zijn, hè, zo'n zwembad nu. Oh. Wat denkt ze?
0: Dat is een poedelbadje, 12 euro. Wat denkt ze? Maar hij blaast het op, hè.

0: Something's Got Hold of My Heart, Mark Almond featuring Jim Pitney.
1: Twaalf minuten na 1 uur nog altijd hier live op de Braderie in Geenaardsbergen. En dat tot 7 uur, hè Björn, jij?
0: Ja, we gaan verder feesten, kom. Hup.
1: Feesten zou ik het nu niet noemen. Ik zie hier de houtsmid staan voor ons. Stijn, die staat hier en misschien een toepasselijk liedje voor hem. Bazaar en goud.
0: Of gewoon liever snel naar de hel dan traag naar de hemel.
1: Ja. Vergeet het.

Tot de laatste noot kreeg je van mij helemaal cadeau, de Four Tops en Bernadette. En dan is het nu tijd voor de volgende, Valazzi, en dan moet je hier op een knop kunnen duwen. Voilà, 3, 2, 1, bam. Hopla. Wat heb ik voor mijn neus? Wat heb ik voor jullie mee? Boy, you knock me out. Bam. En dan is het zo weer. Het is echt wel warm. Maar kom buiten, geniet van de sfeer, geniet van de gezelligheid. Kom een glas drinken, kom een praatje maken. En kom Renata haar voetbadje bewonderen, ze is er fier op.

Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: Wauw. Chris Rea, Josephine. Prachtig nummer, prachtig nummer. Ik heb hier staan dansen en meezingen. En niemand heeft dat gehoord.
1: Wij hebben dat wel gezien en gehoord. Wij hebben dat zeker gehoord. Enfin, weet je dat ik weet, joh, dat het hier te warm wordt?
0: Man, niet jij. Dat zit in je hoofd.
1: Nee, dat is niet waar. Ik denk dat ik een keer een stapje ga zetten hier binnen. Waar het er airco is.
0: Kom aan, Shakira.
1: Ja, dan schijnt maar verder.
0: Hopla!

Avni. Dat zijn de woorden die iedereen graag hoort. We staan hier nog steeds in het stadscentrum, liever, sorry, van Gerardsbergen op de braderij. Tot 7 uur kan u ons komen bezoeken. En u kan nog steeds een fantastische ballonvaart winnen. Ik heb Toto klaarstaan. Een ballonvaart is altijd geestig bij ons, Roxanne en bij Sarah. Afrika, daar gaan we misschien niet geraken, maar ik heb hem wel mooi klaarstaan. Waarom doet dat niks? Dat doet niks. Help. Ah ja, het is niet moeilijk.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight.
1: Nee, moet je niet meer verder. Ik ben al helemaal oké, Renato.
0: Had jij iets gevonden? Of
1: ja,
0: niks interessants?
1: Eigenlijk gewoon een heel bizar feitje. Ergens in Vlaanders zijn twee mannen petanque aan het spelen. De ene is 81 jaar, de ander 68. Ze krijgen ruzie. De man van 81 neemt een petanquebal, slaat die op het hoofd van de man van 68. En die man van 68 die is daar gewoon aan overleden. Bam. Een petanquebal.
0: Serieus?
1: Pats. Tom.
0: Allee,
1: komt dat tegen?
0: Ja, komt dat tegen. Want hier maar kalm.
1: Ja, nee. Ja.
0: Je bent verwittigd.

0: Hoe zeg je dat tegen iemand? Ik zie u zitten. Wel, ik denk dat Niels William daar toch aardig in geslaagd is met Blijf bij mij.
1: Jij ook bijna. Je zit er ook bijna in geslaagd.
0: Ik slaag overal in, Renata.
1: Diana Ross nu en My Old Piano. En straks na 2 uur, dan zijn we er terug bij. Je krijgt ook nog Tom Jones met Green Green Dress of Home.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Texas en Black Eyed Boy. Ze zijn daar goed aan het meedoen, hè, daar rechtover.
1: Wat dat kan doen, hè, Pralineke?
0: Van in de strandstoel. Ja, maar je zet hier die mokkes aan het binnendraaien, hè, met je pranilletjes.
1: Nee, ik ben ze gewoon aan het uitdelen, Pralineke.
0: Ja, zie je het? Het is waar,
1: zeg. Ja, maar ze hebben nou niet te veel foto's moeten pakken. Nou, zo gaat die vliegbalonderwijsdingen niet van straat geraken, hè.
0: Ja, het is waar. We moeten een beetje meer reclame maken. Dus mensen, als je hier passeert, ga bij die twee dames een fotootje nemen. Je kan er zo mee in de lucht geraken.
1: Hoppa.
0: Met de luchtballon.
1: Oei.
0: En anders, Björn zal wel nog een keer langskomen voor een fotootje. Hè?
1: Je mag gerust aan.
0: En waar zit ons Joanna als je ze nodig hebt? Ah, wel, hier is Eddie Grant en Give Me Hope, Joanna.

van Julio Iglesias hier op de Braderie in Geraardsbergen. En je mag nog altijd langskomen. Je hebt nog zo een, moet al even rekenen, hè. 5 uurtjes de tijd. Nee, ja, ongeveer. Ongeveer. Want het is tot 7 uur vandaag. En nu een beetje de cha-cha-cha gaan dansen met Raymond van het Groenewoud en collega Bjorn.

She's So High van Kurt Nielsen. Met zo'n luchtballonvaart, dan zit je altijd behoorlijk hoog. Nu ga ik stoppen met de reclame voor te maken, maar we doen ons best. Kijk, voilà, krijg je daar al 2 duimpjes omhoog. Wat gaan we nu doen? Ah, wel, ik ga dat hier openzetten, hè. Nee, ik moet dat niet openzetten. Dat moet open. Voilà, we gaan nog een liedje spelen. En het is nogal prachtig liedje ook. Rod Stewart liever, met This Old Heart of Mine. Nog steeds tot 7 uur in het stadscentrum Gerardsbergen op de Braderie. Kom ons bezoeken, kom ons bekijken, kom Renata bewonderen. We hebben voor alles tijd, vooral voor jullie.

Elektro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Elektro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: Another Fool Like Me, dat waren de Seekers, de New Seekers, als ik me niet vergis, want het was in één keer verdwenen.
1: Ja, het springt af en toe wel een keer behoorlijk rap. Je moet er niet rap zijn, blijkbaar.
0: Mm-hmm.
1: Wat hebben we nu klaarstaan? Our Reflections of My Life van de Marmalade. Ja, toch?
0: Ja, maar.

En zo blijven we altijd bij elkaar. Met dank aan Gunter Nieuws en ik blijf bij jou. Wij blijven ook hier nog een heel klein beetje genieten van de rust en de stilte, Renate. Het is hier zalig, het is echt een oase van rust. Nee, het volk begint echt wel behoorlijk goed toe te komen. Ik zie behoorlijk wat bekende gezichten. Vrienden van vroeger, kom een plaatje er vragen, kom een pintje drinken. Of win gewoon een ballonvaart richting God weet waar. Gewoon niet blijven hangen aan de kerk, dan komt dat allemaal goed. We gaan er iets anders tegenaan gooien. Anita Meyer en Idaho. Hopla!

alles op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

Wat gebeurt er morgen? Dat weten we niet. Dat zullen we aan Jo Leemans moeten vragen. Of in onze glazen bol kijken. Misschien weet Renata wel wat er morgen gebeurt. Die heeft een beetje last van de warmte. Begrijpelijk. Weet je wat? We gaan er een klein beetje water tegenaan gooien. I follow rivers. Trigger finger. Hoppakee.

0: Trigger Finger en Finger, ja. En I Follow Rivers. Ik kijk even naar de klok, 3:10. En collega Jumpy van Vlaanderen, die heeft ons verrast en hij is langsgekomen. En dat vinden we natuurlijk heel plezant, want dat wil zeggen dat ik van jullie nu ga afscheid nemen. En jullie in de veilige handen laten van Jumpy en Björn. Of dat Björn zo veilig is, dat weet ik niet.
1: Eindelijk deftige klap. Eindelijk.
0: Jumpy is er toch, hè? Niet waar? Aan de mensen thuis, maak er nog een fijne dag van. En morgen, dan ben ik er ook weer vanaf 2:00.
1: Joepie, Renata. Kijk er naar uit, altijd.
0: Veel plezier dan hier, hè?
1: Het is altijd plezant met jou.
0: Ja, ja.
1: Wat hebben we nu klaarstaan? Wrap your arms around... 1, 2, 3. Wrap your arms around me van Aretha Franklin.
0: Of Agnetha Velskop.
1: Bijna.
0: Is goed. Zie, kijk, dat gaat hier in donder lopen, hè.
1: Monke, zeg.
0: Jumpy, kom al eens, hè, jongen. En toon het hem hier allemaal een keer. Allee, mensen, salut.
1: Bye-bye.

0: heel wat jaartjes terug in de tijd hier bij Dendria met de Nobelprijs van Clouseau.
1: Ja, en die Nobelprijs, gisteren blijkbaar de laatste winnaar, Belgische winnaar van de Nobelprijs voor de fysica, François Englert, die is blijkbaar gisteren overleden. Dus toch een kleine tribuut aan een hele slimme meneer.
0: Ja, je hebt dat dus blijkbaar gezien. Ik heb dat nog nergens niet gelezen. Dus geluk dat jij erbij bent. Maar ik heb andere dingen dan weer al mee voor jou. Hè.
1: Ja, maar jij zegt gewoon een vat vol kennis. Dat kon
0: ik heb
1: niet
0: iets mee over Japanners voor Seves.
1: Ah?
0: Het heeft te maken met het WK.
1: Sushi?
0: Dat zou kunnen misschien hier ergens in de omgeving dat we dat kunnen gaan halen. Maar nee, iets leuk, een bizar item. Maar de dames die zijn er niet zo tevreden mee.
1: Ah, ja, ik heb er ook iets van gehoord. Ja. Iets maar, ja, kan niet zijn,
0: En uiteraard gaan we na 3 uur verder bij Dendria met goede muziek van op de braderie hier in Gerardsbergen.
1: Tot 7 uur nog, joh.
0: Voilà, voilà. En nu naar 1977. Met de winnares van het Eurovisie Songfestival, Marie Myriam.
1: L'oiseau et l'enfant.

0: Ree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, De Gerardsbergen.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Jampie van Vlaanderen.
5: Björn Huwaert.

0: Nu kan het nog in het park gaan wandelen, maar straks zal het waarschijnlijk weer verboden worden met de kans op mogelijke onweer vanavond.
1: Ja, not again.
0: Maar net als gisteren hopen we dat we zo net op de zijlijn liggen, dat het niet te ernstig wordt. Hè? Niet te
1: ja, erg, ik heb beelden zien passeren op Facebook en ik denk dat wij gisteren al veel erger zijn ontsnapt.
0: Ja, ik dacht op een zeker moment in Ninove, waar ik woon, ja, we gaan prijs hebben. Die wind kwam zo plots op, maar na amper 5 minuten was die weer verdwenen. En dan hebben we gewoon een goede regenbui gehad en daar bleef het bij. Gelukkig natuurlijk.
1: Ja, we hebben ongelooflijk veel geluk gehad, maar we gaan er de zomer even tegenaan gooien. Het is nog niet warm genoeg. We gaan maar tegenaan smijten, Jumpy.
0: Wat reggae, dat kan hè, bij zomerzee.
1: Zal wel.
0: Ken je deze uit de jaren 80? Jimmy Cliff, goedenamiddag, welkom bij Dendria.
1: Wie zingt er mee?
0: Reggae Night. Nee, niet doen, het gaat regenen anders.

0: Het is zomer. Ik heb Roxanne zien dansen hier recht over de deur. En die heeft dat fantastisch goed gedaan. Voor wie eens van de grond wil gaan en een luchtballonvaart wil winnen. Het is de moment. Er is geen volk aan haar kraam. Dus ga daar een foto gaan pakken. En wie weet, ga jij de lucht in.
1: Ja, ik heb een ander leuk berichtje, Björn.
0: Ah, vertel.
1: Het WK voetbal. Ik weet dat jij ook een voetbalfanaat bent.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook altijd randdingen die gebeuren. Bijvoorbeeld, na de wedstrijd van de Japanezen, zijn die wat langer in hun vak blijven staan om dat allemaal netjes op te ruimen.
0: Het zijn propere gasten, hè?
1: Propere gasten, maar er is één probleem.
0: Ah, vertel.
1: Hun vrouwen zijn daar niet tevreden mee. Die zeggen, doe dat dan thuis ook eens. Dus wil zeggen, thuis zijn ze het sloddervossen.
0: En die zijn nooit content, hè, die gasten. Ja, Godverdekken.
1: Ik vind het toch zo'n leuk bericht om even aan te halen.
0: Ja, die vrouwen, ik heb het inderdaad ook zien passeren op de VRT, want die hebben daar blijkbaar wel redelijk wat respons op gehad, want ze zijn dus blijkbaar echt wel niet content dat ze dat daar wel kunnen en thuis niet.
1: Ja, voilà, kijk, dat is het grote probleem. Ik zou zeggen, volgende keer niet doen, dan kan je vrouw niet klagen. Hè. maar het DNA van een Japanner, dat zit zo in elkaar om alles netjes achter te laten. En dan dacht ik aan de man uit Aalst, hè. Aaron Blommaert met het DNA.
0: En dacht een burgemeester.
1: dat zou ook kunnen.

0: Jerry Puckett en The Union Get Me The Lady Willpower, dat is Young Girl, dat was het, Young Girl. Dat is nog eens leuk om terug te horen, zo'n Dendria klassieker, dat hoor je wel vaker. En af en toe kunnen de mensen, als ze eens wat meer Polonaise willen bijvoorbeeld, overschakelen naar ons broertje, kleine broertje, Dendria Plus. Hè?
1: Ja, maar ik blijf dan toch liever op Radio Dendria, want wij zijn hier in de braderij, in de stad.
0: Voilà.
1: En we kunnen meedansen en meezingen, dat gaat hier ook.
0: Mensen die thuis aan het luisteren zijn, kom gewoon naar het stad van Gerardsbergen, kom ons even goeiedag zeggen, misschien ook een beetje steunen, want je kan hier bij ons snoepjes aankopen om ons station een beetje te steunen. Dit gaat in de smaak vallen, denk ik, bij iedereen die hier momenteel rondloopt.
1: Ah, mocht gerust een zomerplaat van 2002, 2003, kan er vanaf zijn.
0: Ja, in de Nilies, laat ons zo zeggen, dat is gemakkelijker. Dan zijn we er niet veel naast. Hè. Bob Sinclair en The Love Generation.

begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: stop met dansen.
1: Reggaeton was het, hè?
0: Ja, ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Ik was te veel aan het kijken naar wat dat hier voor mij nu aan het gebeuren was.
1: Dat is een beetje begrijpelijk. Zeg, Björn, speel je soms eens op de lotto?
0: Zelden of nooit.
1: Of op een voetbalwedstrijd is een pronostiek.
0: Ah, wel, ik win daar altijd mee. Weet je waarom? Omdat ik nooit niet meedoe.
1: Dat is inderdaad, en dat scheelt in uw portemonnee. Voilà. Maar er zijn mensen die het wel doen natuurlijk. En u werd er uiteraard ook gegokt op de wedstrijd van Spanje tegen Kaapverdië.
0: Nou, die hebben ze moeten winnen, hè. Die moesten ze winnen toch? Ja, hè.
1: Die wedstrijd moesten de Spanjaarden winnen, maar dat is niet gebeurd. En er waren toch mensen die daarop gewet hadden. En zeer veel geld. Een bedrag van 6 cijfertjes. 860.000 euro dat Spanje ging winnen. Ja, hij is ze wel kwijt met dat gelijkspel natuurlijk.
0: Ah, ik heb dat hier nou juist niet in mijn zakken zitten, maar ik zou wel zeggen, de Belgen die winnen morgen ook. Hè.
1: Laat ons hopen, hè.
0: We gaan ons best doen, hè.
1: Ja, het zou moeten natuurlijk, maar je weet nooit, want een match moet altijd gespeeld worden en duurt zeg maar 100 minuten in totaal. Hè.
0: Ah ja, ah ja.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: het over ons gaan, Björn?
1: Absoluut, wij zijn Bad Boy. De Miami Sound Machine.
0: Ja, maar is leuk om terug te horen uit de 80's, want zo lang is dat al geleden. Gloria Estefan en de Sound Machine.
1: Kijk, ik ben hier recht voor mij aan het kijken naar ons goede Roxanne en Sarah. Ik ga ze nog eens uitdagen. Ik heb hier een fantastisch plaatje klaarstaan. We hebben hier iets fantastisch klaarstaan. Ik nodig ze uit. Ik daag ze uit. Vol een bak. Jumbo met van Reggae to Sunshine.
0: Uit het midden van de 90's. Goedemiddag, welkom bij Dendria. Jumbo.

0: Een Indian Summer is het zeker al niet, hè, deze van Jodas en Lité. En ja, het is hier bakken en braden in Gerardsbergen.
1: Ja, we gaan daar toch een heel klein beetje over die Indian, ja.
0: Het zal wel zijn, nog een hele week door, hè, rond de 30 graden. Enkel donderdag zou iets minder zijn, nog 27, maar dan even geen 30 en dan gaan we weer vol een bak 30 op.
1: Ja, die donderdag gaan we dan toch onze pil moeten afdoen.
0: Of iets meenemen voor de veiligheid.
1: Jet. Ja. Ik ga nu juist een beetje aan mijn technica wat sleutelen, want dat staat hier lelijk luid naar mijn gedacht.
0: Je hebt iets in je handen, zie ik.
1: Ja, want Roxanne van hier echt over de deur, die had me een diner beloofd, maar ik moest er wel iets voor doen.
0: Moet je
1: voor
0: werken. Je moet hem verdienen, zoals ze zeggen.
1: Ik moet er iets voor over hebben. En blijkbaar, Roxanne zei deze ochtend al dat ze in een dansgroep zit, een vibe. Mm-hmm. Die mannen bestaan blijkbaar al 10 jaar, dus dat wil zeggen dat die dat niet zo slecht doen. En die geven een show op 14 november, de dag voor de 15 november, dag van de dynastie. Allemaal groeten aan de koning. Dus op 14 november geven zij een dinershow in de Spiraal. Het is blijkbaar met eten bij, dansen. En er wordt daar naar het schijnt ook live gezongen. Ik moet alleen aan Roxanne nog vragen of zij zingt of ze dat overlaat aan iemand anders. Ze knikt van nee.
0: Ja, maar wat ik ook niet zie, is waar kunnen mensen terecht voor tickets?
1: Dat is eigenlijk een goede vraag. Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Via Facebook wordt er toegeroepen.
0: Geen website?
1: Hebben jullie geen website? Toch wel. Ze hebben wel een website.
0: Kom ons dan een keer vlug vertellen dan, hè, Roxanne.
1: Ja, kom. Ah, Sarah mag het oplossen. Dat is proper.
0: We hebben toch iemand gevonden, hè, die het komt doen. Hè. Zeg eens, wat is de website? Dat bij het niet, hè, maar dat staat gewoon wat hoog voor haar. Laat de zakken, Björn. Voilà.
2: www.feelthevibe.be.
0: Voilà. Dat is kort en bondig, hè. www.feelthevibe.be. Daar kan je tickets scoren, aanschaffen. En wat is de prijs van zo'n dinertje en optreden? Want dat staat er ook niet op. Ah ja, we willen alles weten natuurlijk.
1: Ja, maar dat weten ze nog niet.
0: Ah, dat weten ze nog niet. Okay.
1: Nee, maar ik heb wel een diner verdiend. Hè.
0: Voilà, die is binnen. Wij gaan naar de uurwissel toe. Dat doen we nog met zometeen Emmy Grant. Maar eerst deze Olivia Dean.

elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria. Er komt mogelijk weer stevig onweer op ons af. Code Oranje is opnieuw van kracht, behalve aan zee. In West-Vlaanderen heeft de gouverneur ook een B-alert uitgestuurd. Hij waarschuwt daarin voor intens onweer, hevige windstoten en grote hagelstenen. Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadiran. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
1: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
0: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegenavond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Ja, Jampie, wat is een tussenstand? Ik zie naar hun telefoon kijken alsof...
1: Voetbal is er nog niet, dat is voor straks natuurlijk, maar je weet, ik ga altijd op zoek naar bizarre berichten bijvoorbeeld. En kan je je voorstellen, een dame is bezig pasta aan het maken, maar ze heeft wat lang haar en vlechten gemaakt.
0: Ai, en ze draait haar
1: pasta door een machinetje en een van haar vlechten gaat mee in de machine en ze zat vast. Het is een filmpje om mee te lachen natuurlijk, die je terugvindt bij de bizarre berichten op hln.be. Ja, dat zijn zo van die dingen die ik graag ga zoeken, zo van die specialekes.
0: Dat gaan we niet meer doen.
1: Waarom niet?
0: Dat is te speciaal.
1: Voilà dan. Allee. We zijn er nog tot 7 uur, want we zitten weer in een nieuw uur. Het is al 4 uur in de middag, nog lekker warm, maar ook veel volk hier in Gerardsbergen. En je kan ons hier nog komen begroeten tot 7 uur. Hè. En hopelijk zijn we nog niet weggesmolten tegen dan.
0: Nee, maar ik word er eigenlijk wel een steken zot van.
1: Van wat? Van die zon?
0: Steken zot, ja, ook.
1: Van die warmte?
0: Ook.
1: Van alle vrouwelijke schoon dat die rondloopt.
0: She drives me crazy, voilà. Vriend.
1: Ja, Fine Young Killables. Een goede hit dat ik genomen heb.
0: Ik laat hem gewoon starten.
1: Yes. Hoppa.

0: het niet gelogen, hè?
1: Oh, you with me? Ja, ik ben ook bij u tot 7 uur vanavond.
0: Ja, summer is crazy. Het is niet gelogen, dat bedoelde ik eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is niet gelogen. En dat is ook een hele vette schijf om te draaien met dit weertje.
0: Hou maar gerust zijn. We gaan gewoon verder doen. We blijven hier tot een uur of 7.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Lenin and Dinkinina. Master Cage, dat kan ik wel lezen, maar Jerusalem.
1: De Jerusalema.
0: Jerusalema, ja. Kon er niet. Kon
1: dat was nog een goeie voor de reclame van Golden Earring.
0: Ja, dat gaat maken dat je van een trap valt zeker.
1: Dong, dong, digi, digi, dong.
0: Bonk, ja. Richter.
1: Maar ik probeer hem ook eens uit te spreken, die titel.
0: Nee, dank, ik ben het al vergeten.
1: Ben je het al vergeten? Dan ga ik het gemakkelijker maken met de volgende. Daar moet je niet veel voor kunnen.
0: Pretty, pretty, pretty sweet van Inner Circle.
1: Ja, maar het is wel.

0: Dit is Dendria waar je naar luistert. We gingen nog even terug naar de jaren 90 met deze Inner Circle en Sweet La La La La Long. Het is die braderie in Gerardsbergen. Hier is van alles te doen, maar af en toe krijgen we ook iemand bij ons. Ik heb nu Noah bij mij staan van Livingstone. Livingstone, ik heb dat al zien hangen in de straatbeelden. Dus Noah, ik vermoed dat iets te maken heeft met verkopen, verhuren, huizen, appartementen.
1: Klopt. Wij staan in voor verkoop en verhuur van Livingstone. Ik ben verantwoordelijk voor regio Gerardsbergen. Dus als jullie graag een schatting van jullie woningen willen, dan mogen jullie zeker bij mij komen. Wij staan ietsje lager dan de Zeeman.
0: Livingstone, het is een naam dat ik nog niet zo heel lang zie in het straatbeeld. Dus ik vermoed nog vrij recent bedrijf.
1: Goh, nee, eigenlijk.
0: Of in deze regio misschien dan?
1: In de regio wel. In Ninoven zijn we al ietsje langer bekend, maar in Gerardsbergen moeten we nog onze weg vinden.
0: Ja, maar dat komt wel met Noah, hè?
1: Ik hoop dat dat komt met mij.
0: Wat mogen de mensen van service verwachten van jullie?
1: Heel veel service.
0: Ja, vertel, hè. Verklaar u nader. Wat allemaal? Wat zit erin?
1: Wij gaan een schatting doen van jullie woning. Wij doen dat ook vrijblijvend. Dus als jullie graag een schatting van jullie woning willen, kom maar bij ons. En dan bieden wij jullie veel kansen.
0: Ik ben nu een klant, ik kom bij jullie, ik wil iets kopen. Wat ga je mij dan als vragen stellen om te weten op wat ben ik naar op zoek?
1: Op wat ben je van...
0: Ja. Gewoon zo kort die vraag, wat zoek je?
1: Wat ben je op zoek?
0: Een appartement, een huis.
1: En moet dat 2 slaapkamers hebben, 3 slaapkamers, 2 keukens?
0: Ja. Je gaat dus toch eens gaan
1: luisteren.
0: We gaan
1: een paar vragen stellen.
0: Ja, wat de mensen, hoe hun gezin er eigenlijk uitziet.
1: Voilà,
0: om te weten naar wat je op zoek moet gaan.
1: Voilà.
0: En wat de specifieke eisen dan ook kunnen zijn. Hè? Een grote tuin, geen tuin.
1: Inderdaad.
0: Een appartementje met terras, geen terras.
1: Is het een woning, is het een appartement? Dat maken wij allemaal.
0: Ja, en dan ook het voornaamste denk ik dat je stelt. Welk budget hebben jullie
1: om te gaan
0: zien wat zit er in ons assortiment of wat kunnen we op de markt vinden om aan de mensen aan te bieden?
1: Klopt, wij gaan voor elke kandidaatkoper een perfecte woning of appartement op zoek.
0: Voilà. En jullie staan hier wat lager
1: blijkbaar? Wij staan ietsje verder dan de Zeeman.
0: Dus als er mensen iets zoeken te koop of huren,
1: zeker wel.
0: Ze kunnen bij jullie langskomen?
1: Jullie kunnen bij ons een krassenwilletje krassen en daar kun je een Livingstone gadget winnen als ook.
0: Ah, er is nog wat te winnen.
1: Ja. Okay. Er is een grote prijs te winnen, namelijk de Livingstone valies. En dan mogen jullie zeker bij ons eens komen voor te krassen.
0: Maar ik ben nu weer iemand en ik durf zo niet naar bij jullie komen. Kan ik dan ergens op een website terecht?
1: Momenteel is het enkel bij ons te winnen.
0: Er is nog... Ja, meneer, ik bedoel in het algemeen. Is er een website waar mensen informatie kunnen vinden over Livingstone?
1: Er is zeker een website te vinden, namelijk www.livingstone.be. Maar voor de reiskoffer moet jullie bij ons langskomen.
0: Ah, ja, natuurlijk. Maar het is in het algemeen dat ik de vraag stel. Hè, van, ik durf niet tot bij jullie komen, maar ik zal toch wel informatie winnen. Kan ik dan op een website terecht? Is er bijvoorbeeld ook een Facebookpagina?
1: Er is zeker een Facebookpagina. Namelijk livingstone.be.
0: Ah, voilà, kijk. Ik denk dat we dan zo'n beetje alles weten. Ik zit nu gewoon ook weer te denken. Heb je ergens een favoriete song die ik soms heel vlug kan vinden?
1: Party in the USA.
0: Ik ga eens kijken. Hè. Ik moet nu in mijn zoeksysteem gaan. Voilà. En dan gaan we daar eens intypen of we dat vinden. Party. Dan heb ik normaal al genoeg. En dan zien of dat in ons systeem in zit. Party in the USA. Ik zie het niet meteen staan. Ik ga erachter zoeken als het erin
1: dan
0: zit.
1: Dan gaan we voor Simply the Best van Tina Turner.
0: Ah, dat gaat zeker lukken, hè. Van ons tante Tina. Maar ik moet het altijd...
1: Dat is voor mijn lieve opa die er vandaag niet meer kan bij zijn.
0: Was dat een van zijn favorietjes?
1: Dat was een van zijn favoriete liedjes.
0: En ook nog iets te maken met Livingstone?
1: Absoluut niet.
0: Ja, ik dacht maar, ik stel gewoon de vraag. Het had gekund en voilà, Simply the Best. Ik heb hem al klaarstaan. We gaan hem meteen gaan draaien. Voilà.
1: Dankjewel.
0: Noah, veel succes dit weekend.
1: Dankjewel.
0: Allee, hij wil niet starten. Dan gaan we dat manueel doen, hè.

0: Keith Marshall en Only Crying. Dat is nog een leuke terugblik natuurlijk in het hitverleden. Ik heb er een Spaans deuntje bij gehaald. Eentje die je waarschijnlijk wel gaat kennen, Björn.
1: Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee wat er hier uitsteekt.
0: Toch wel. Als je het gaat horen, dan ga je zeggen, toch wel. Want het was een fijne zomerrit. Ik denk al ergens 20, 25 jaar geleden. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: Dit voor Hathaway, hè? Wat is love, wat is liefde? Bjorn, weet jij het?
1: Nee, maar ik vind het wel een fantastische vraag om een antwoord op te zoeken. Het is niet omdat je een antwoord zoekt dat je het vindt, maar het is wel een heel belangrijke vraag.
0: Ja.
1: En we gaan gewoon die kant voort blijven opgaan.
0: Ja,
1: de romantische tour.
0: De 70s, een hele mooie.
1: Ja, eigenlijk wel. Joe Dolan, speciale man die overleed op tweede kerstdag. Ik ga dat nooit vergeten, vliegtuigcrash. Maar hij heeft een prachtig nummer gemaakt. You're such a good woman.

0: zomer 26 heb Jornis begonnen. En dat vandaar ook weer dit leuk zomers deuntje van de Dinky Toys.
1: Ja, zo kun je ook wel deftig zeggen dat je iemand graag ziet. Declaration de amor van de Dinky Toys in de klas.
0: Beetje nadruk leggen of zo. Declaration.
1: Declaration.
0: De amor, ja. Moet proberen het Spaans te benaderen, hè. Dat is niet eenvoudig, ik weet het, maar ik probeer het ook. Kid Coco, nee, ja, Kid Coco, hè, en de Dinky Toys, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, die kletskop.
0: Ja, ja, voilà. Zo'n beetje zoals ons, hoor. Maar nog kaler dan wij.
1: Ja, ja, die had echt niets meer.
0: Zeg, dit uurtje zit er weer op, hè.
1: Jepla.
0: We gaan er nog twee doen hier, nog twee uurtjes. Ja. We zijn nog tot 7 uur klaar.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen. Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
4: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
3: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte van morgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: haalt hij graag van de grond?
1: Met de vlieger, ja.
0: Ja. Ah, wel, voor de mensen die al eens graag van de grond gaan, het is de moment. Want aan dat fotokraam hier recht tegenover ons, niemand is daar om een foto te nemen. Laat die foto nemen, we smijten
1: hem. Maak je misschien kans op een reis?
0: Ja, je kan een gratis luchtdoop of een luchtvaart winnen in één luchtabon.
1: Dan gaan we een foto laten nemen van ons en wie weet wat wij winnen.
0: Ah ja, eigenlijk. Ja, voilà. Hot vertikken.
1: Goed idee, hè.
0: We zijn vertrokken, hè.
1: Ken je dit?
0: Ja, absoluut.
1: Donna Summer. The Lady
0: of the Night.
1: Voilà.

0: begin van de jaren 80 hier bij Dendria met deze All American Girls van de Sister Sledge. Een hele goede avond, mogen we wel zeggen, want we zijn over vijven. Dus de avond is zo stil aan zijn intrede aan het doen. Maar ik mankeer met een compaan. Björn, waar zit hij?
1: Kom af!
0: Ah, oké. Okay. Want we waren even hier rechtover voor een leuke foto, hè, Björn. En je zat daar goed op je gemak.
1: Dat is het probleem, niet mijn karakter niet meer uit je zetel.
0: Ja, dat is wel juist. En na zoveel tijd rechtstaan, deed het wel deugd. En het is daar ook aan de overzijde wat frisser dan deze kant van de straat. Hè.
1: En we hebben hier eigenlijk een hele dag de zon op onze knikker, op onze koker gehad.
0: Ja, gelukkig dat we nog wat bescherming hebben, want anders zouden we nu al een serieuze vuurbal hebben beide.
1: En goed gaar gekookt.
0: Ja. Zeg, ken je de volgende? Ik vermoed van niet, hè. Je was veel nog te jong. Dat is ook zo'n hele leuke schijf uit de jaren 80.
1: Hij doet dat volgens mij expres, jong.
0: Maar nee, ik wil jou wat bijbrengen, hè. Leuke zomerse platen. Deze Lunde Miel bijvoorbeeld. Paradise, mi amor.

benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be.

precies 20 jaar geleden dat het werd uitgebracht. Deze late zong in hart van Willy Sommers. En ter gelegenheid daarvan is het heruitgebracht op een 45 toerenplaatje en vinylken in een gele kleur. 500 zijn er uitgebracht. Dus als je het zou willen, dan ga je wel heel snel naar de platenzaak moeten. Want de oplage is dus...

0: stevige weg op de radio. Dat mag af en toe wel hier bij Dendria.
1: Ja, she's got the look. En hij mag gerust zijn. She's got the effing look, inderdaad. En ik heb iets fantastisch gezien. Ik heb iemand zien luchtgitaar spelen zoals ik het nog nooit eerder heb gezien. Je hebt dat fantastisch gedaan.
0: Is juist.
1: Ja,
0: we gaan er nog eentje bij doen.
1: Hopla! Oeh, en nog een klein beetje.
0: Ah ja, de bos.
1: We gaan ik het dansen in het donker? De gek ligt uit?
0: Binnen een paar uurtjes, hè. In het onweer misschien, wie weet. Wat er is kans, hè. Code geel terug voor de provincie. Okay.

0: zal misschien wel de beste plek zijn om te vertoeven op dit moment. Hè?
1: Het gaat daar minder warm zijn. Het gaat daar minder warm zijn dan hier. Qua juist vragen, waar gaan we naartoe?
0: Niet het strand van de Gavers, hè, want daar gaat het bakken en
1: ja,
0: graden zijn.
1: Dat is trouwens maar open tot 7 uur.
0: Ah wel, we hebben nog 1 uur en 20 minuten om te gaan.
1: En wie gaat de radio maken?
0: Ons daar?
1: Wie?
0: Onze voorzitter, nee?
1: Zijn we niet beter dat we het gewoon zelf doen?
0: Als jij het zegt, dan gaan
1: maar,
0: we dat doen.
1: Kom, we zijn er nu toch bezig.
0: Tot 7 uur zijn we nog hier in Gerardsbergen in het centrum, maar ook morgen staan we hier natuurlijk.
1: Ja, van 2 tot 7. Morgen, ja. We mogen uitslapen morgen.
0: Want morgen is het ook nog braderie en zijn alle winkels open in de namiddag. Dus ook morgen kan je ons hier nog aan het werk zien. Ben jij hier, Bjorn?
1: Ik ben hier helemaal. En voor zij die het nog niet weten, de muzikale wensbox die normaal van 11 tot 1 speelt met Renata. Ik ken de uren niet exact
0: ja,
1: van buiten.
0: Kunnen.
1: Maar we gaan dat verschuiven en we gaan die muzikale wensbox live doen van hier.
0: Ah ja, oké.
1: Om 1 uur of 2 starten
0: Renata
1: we
0: Renata weet het toch al?
1: Ja, ja, want het was haar idee.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, ja, Renata
0: dat
1: kan ook een idee hebben.
0: Van u was,
1: ja, nee. Renata
0: zou kunnen,
1: kan ook.
0: De volgende mag jij aankondigen. Het is wel een leuke.
1: Het is weer als een tongtwister. Chirpy, chirpy, cheep, cheep van Middel.

0: Ja, ook voor de hedendaagse muziek zit je goed bij ons bij Dendria. Dua Lipa. Ja, is voetballen. Is dat een goed idee?
1: Ah, eindelijk kan ik een shot. Ik ben al uur aan het zagen, want dan gaan we een keer over het WK beginnen.
0: Over het WK wel. De wedstrijden die komen eraan. We gaan wel een groot deel van die eerste wedstrijd moeten missen.
1: Nee.
0: Maar is dat erg? Want het zijn Dollanders.
1: Maar die zal ik toch graag zien. Zeg.
0: Nederland tegen Zweden om 19 uur.
1: Oh, dan nog tegen Zweden.
0: Ja, en om 22 uur dan spelen de Duitsers tegen Ivoorkust. Dat zou ook wel een mooie kunnen worden.
1: Ja, speciaal mannetje. Speciaal, ja, speciaal
0: en als je vannacht nog zin hebt om voetbal te kijken, ik ga er mijn slaap niet voor laten, maar om 2 uur vannacht Ecuador tegen Curaçao.
1: Ja, redelijk exotisch. Wow,
0: of anders vroeg opstaan, om 6 uur morgenochtend Tunesië-Japan.
1: Niet bedenkt.
0: Allee, dat je die Japanezen nadien de tribune zit proper maken.
1: Ja, maar dat kan ik in de herhaling ook zien.
0: Ah ja, oké. Dus de 2 eerste wedstrijden ga je bekijken, dan de 2 die laat je aan je voorbij gaan.
1: De mens moet af en toe een keer gaan slapen, hè.
0: Vooral dat we uitkijken naar morgenavond, hè.
1: Speelt er morgen?
0: Onze Rode Duivels?
1: Nee, serieus?
0: Wie gaat er inzetten? Wat denk je? In het driehoekje in het midden. Wordt het met Van Aken of niet?
1: Als er Van Aken niet opzet, ga ik er persoonlijk naartoe.
0: Ja, ik weet, je bent een Brugge fan. Ik niet, maar ik zou ook willen dat Van Aken zijn kans krijgt.
1: Dat heeft daar meestal niets te maken, maar als je ziet de energie die een Van Aken op een veld kan brengen, dat heb je met Onana niet.
0: Maar wie gaat er hij uitlaten? Want je hoort dan van die mannen die het weten, zoals in de Grijze, zeggen ja, haalt er zelfs Tielemans uit. Zou je dat doen?
1: Nee, want Tielemans heeft wel een afstandsschot en dat kunnen we misschien ook wel gebruiken als het moet.
0: Voilà. We gaan het morgen weten, hè.
1: Van afstand gesproken, ik zie mijn neef daar, Gert-Jan van den Bergen, daar ergens in een stoeltje zitten.
0: Ah ja.
1: Die laat ook een foto pakken, want hij denkt dat hij die een ballonvaart kan winnen.
0: Maar als er tegen, dat gaan wij doen,
1: voor
0: hè.
1: De mensen die nog rondlopen en die niet weten wat te winnen, wel, een ballonvaart nog steeds op het menu. Wij zijn nog tot 7 uur in Gerardsbergen. Nog 1 uur en 1/4 scheiden ons van eeuwige roem en een beetje rust.
0: Ja, en we gaan, door we over het voetbal bezig zijn, een van die songs rond dat WK draaien. Van Shakira, was het echt bij de opening? Want daar zijn ook serieuze twijfels over.
1: Waarschijnlijk niet. Je zit in Amerika. Wat is er echt in Amerika? Niet veel, hè?
0: De opening was in Mexico, hè?
1: Ja, dat wel, maar het blijft een Amerikaans gegeven in mijn hoofd.
0: Shakira en Burna Boy met Die Die.

minuutjes voor zes geworden. We gaan nog een uurtje door na zessen hier bij Dendria vanuit het centrum in Gerardsbergen. Guanes was dit met La Camisa Negra. En om af te ronden in dit uurtje hebben we Matthew Wilder nog voor jullie. Break My Stride.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
4: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
3: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: eens even terug naar 2003 met deze Papi Sanchez. En ik weet, Bjorn, dat jij houdt van die leuke titels aan te kondigen. Hè?
1: Ja, maar ga dus altijd weg Enamoram?
0: Enamorame.
1: Enamorame. Ja, pas op, ik heb het juist duizenden keer gehoord in dat liedje en ik kan het nog niet uitspreken.
0: En ik had jou gewaarschuwd dat jij hem zou moeten doen. Zeg, we zitten in het laatste uurtje al dat we live zitten van hier in het centrum van Gerardsbergen.
1: Ja.
0: Straks gaan we overschakelen naar de studio. Maar het goede nieuws is, morgen zijn we hier terug. Morgen namiddag, hè?
1: Ja.
0: Vanaf 14 uur gaan we weer live, hè?
1: Om 2 uur tot 7, vol
0: met
1: bak.
0: Een muzikale wensbox, heb je mij verteld.
1: Vol een bak, vol gas.
0: Amai, ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Ik kom ook naar Gerardsbergen, maar ik kom niet naar hier. Ik kom met de beentjes onder tafel schuiven morgen.
1: Ah ja, had iets gaan eten zeker? Het is juist.
0: Ik word getrakteerd door mijn ouders. Nee, dat mag ook eens gebeuren.
1: Friet hier de laatste hap of zo?
0: Ja, iets in die zin zo. Zeg, dit is wat we nu gaan draaien, Bjorn. Je was nog heel klein, je gaat het misschien wel kennen, maar het was niet echt een grote hit, maar het is wel een blijver uit de jaren 80.
2: Baby.
0: Ken je dit? Vinci Contini en de Cha-Cha-Cha.
3: You

0: Ja, zo'n vierkante kamer kan best gezellig klinken en kan best wel heel mooi klinken, maar buiten is het toch beter, hè?
1: Op dit moment is het hier wel bakken en braden. Misschien dat het straks wat beter wordt. Alhoewel, de nachtminima die gaan rond de 20 graden blijven hangen. Dus het zal weer puffen worden om te slapen voor komende nacht.
0: Liever 20 dan 30, zeg.
1: Maar dat is een goede oplossing, hè? Matchje voetbal meepakken deze nacht.
0: En Renata's doen, hè? Gewoon je voetjes in een pasje water steken.
1: Ja, dat is ook wel een goed idee, ja. Zeg, ik ga graag eens naar de jaren 80 terug. Ook dit is zo'n hele fijne uit de jaren 80. Ik ben benieuwd of je deze song gaat kennen.
0: Ja, zal dat zijn, wie kent dat niet?
1: Pete Creole and the Coconuts.
0: Dat zijn redelijk nuts, hè.
1: Annie, I'm not your daddy, hè. Ben je niet je papa, hè?
0: Your coconuts.

0: Dat ga ik straks ook doen, maar laid back.
1: Ik denk allemaal een beetje vandaag.
0: Amai.
1: Na die dagje hier in Gerardsbergen. Maar het fijne is dat we hier morgen weer zijn natuurlijk.
0: Jet. Maar zodien ben ik toch wel de koning in mijn kasteel.
1: Ja, inderdaad. We gaan het allemaal zijn. Vooral als we dat goed, lekker, fris douche gaan genomen hebben.
0: Of een pintje erbij.
1: Ja, of een kavaatje erbij.
0: Mm. Ja.

0: de opvolger voor Bound to Be, Laura Tesoro en Plastic Paradise. Het is een nieuwe single en op 12 september, Björn, dan zit ze in het Capitool in Gent met een koor van 200 achter haar.
1: Ja, want voor haar dan zie je ze niet staan.
0: Ja, ook al, ja. Maar je moet het toch maar doen, hè. 200 koorleden achter jou staan hebben. Blijkbaar heeft Bart Peters dat ook al gedaan daar in het Capitool. Dus dit jaar is het Laura Tesoro. En ik ken iemand die bij de gelukkigen is, die er gaat bij zijn, die zich ingeschreven heeft en eruit gekozen is om mee te doen.
1: Sinds wanneer zit jij in een koor?
0: Die hebben, ik niet, hè. Iemand die ik ken. Die moeten 6 keer komen ze samen, een hele zaterdag lang, om te repeteren, richting 12 september.
1: Oké. Okay.
0: Ja, maar het is tijd dat wij gaan afsluiten. Ik ga heel vlug van hier nu naar de studio trekken. Want ik ben er zo meteen na 7 uur nog een uurtje met de zaligavondshow.
1: Onze nachtploeg, zal ik
0: zeggen. Voilà, ja, de nacht stilaan op gang trekken, maar het is nog vroeg. Hè.
1: We gaan
0: naar het voetbal kijken. We gaan de Hollanders volgen, onze noorderburen.
1: Maar we mogen één kleinigheid niet vergeten.
0: En dat is dat we hier morgen weer zijn.
1: Nee, we moeten Steve bedanken voor al de moeite. We moeten Taal bedanken voor de moeite. Onze technische ploeg.
0: Iedereen die ons hier geholpen heeft vandaag. Hè. Ook Renata van in de voormiddag.
1: Voilà.
0: En morgen staan jullie hier weer vanaf 2 uur met de muzikale wensbox, heb je mij verteld.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, geloof me precies niemand, dat is nu al een derde keer daarover.
0: Ik ga proberen luisteren, maar ja, een beetje reclame maken dat de mensen een plaat komen aanvragen.
1: Je kan verzoekjes aanvragen via telefoon, via e-mail of gewoon
0: hier langskomen. Voilà. Geniet er morgen van. We gaan nog genieten van onze zaterdagavond.
1: Ja.
0: Maar we gaan nu...
1: Een frietje stekken.
0: Onder andere zometeen, maar we gaan overschakelen naar onze studio. Goedenavond.

0: dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een

uurtje zaterdagavondshow op deze 20 juni met uiteraard straks om 19:30 een blik op het weerbericht. En dat ziet er alleen maar rooskleurig en goed uit, ook voor de komende dagen met temperaturen die rond die 30 graden gaan blijven hangen. Bob Marley en de Wailers uit 1980, Could You Be Love, en daarvoor de jarige Anne Murray met You Needed Me. Dit is Bart Peters nu uit de hedendaagse hitlijsten, de bevalligste. Ze weet.

Het einde van de 90s in 1998 met deze hit van Savage Garden. To the moon and back, tot de maan en terug. Ja, dat is een serieuze afstand. Dat moeten we wel toegeven. Daarvoor nog Bart Peters en de bevalligste. We zijn bijna aan reclame toe, maar we gaan eerst even nog een Dendria-klassieker bovenhalen van nu 60 jaar geleden, 1966, de Beach Boys. En dat heeft te maken met een van de bandleden die vandaag 84 zou geworden zijn, want overleed een goed jaar geleden in een paar dagen voor zijn verjaardag op 11 juni 25. Brian Douglas Wilson van de Beach Boys zou vandaag 84 geworden zijn. Daardoor de Beach Boys met het goede weer, The Good Vibration.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria, met een hart voor onze luisteraar en de muziek. Jampie van Vlaanderen.

Naar het einde van de 70s hier bij Dendria met Peaches and Herb in 1979. We God Love. En we blijven zo'n beetje in die periode. We gaan wel richting de weerupdate. Die komt er zo meteen aan na de hit uit 93 van Culture Beat, Mr. Vane. Maar ik zei, we bleven even in de periode van 79, 80, 81. Want in 81 was er dit fantastische duet van Diana Ross en Lionel Richie, Endless Love.

33 jaar terug in het hitverleden 1993 met Culture Beat en Mr. Veen hier bij Dendrian Nedervonog. De fantastische ballade van Diana Ross en Lionel Richie en Endless Love uit 1981. Het is tijd voor de weerupdate. We zitten in het laatste half uurtje al van deze zaterdagavondshow. Vanavond en vannacht gaat de kans op buien, mogelijk met onweer, opnieuw toenemen. Het wordt wel opnieuw een zeer zachte nacht, dus moeilijk slapen met 17 tot 20 graden. De wind waait zwak uit een veranderlijke richting. Morgenochtend nog lokale onweersbuien. Daarna wordt het overwisselend een wisselend bewolkte zondag met droog weer. In de loop van de dag gaat de kans op enkele lokale onweersbuien opnieuw toenemen. Temperaturen een 24 graden aan zee, 30 graden midden van België en 33, 34 graden in het uiterste zuiden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost. Ook maandag zonnig en erg warm met maximumtemperaturen schommelen tussen 27 en 34 graden. In de laat namiddag of avond kunnen er opnieuw enkele lokale warmteonweders ontstaan. De wind waait zwak uit noordoost. Ook dinsdag blijft het erg warm met heel wat zon en soms wat stapelwolken die lokaal ook tot een bui of onweer kunnen uitgroeien. Temperaturen tussen 28 en 34 graden. De wind waait zwak uit zuidoost tot zuidwest. Ook woensdag krijgen we weer veel zon en temperaturen van 28 tot 34 graden. De wind waait meestal zwak uit noord tot noordoost. Donderdag zou het een dagje minder heet worden. Maximum temperaturen van 27 graden. Maar ook heel wat zon met velden van hoge bewolking. En de wind die zwak waait uit het noordoosten. Vrijdag zou het dan opnieuw wat warmer worden. Zon met velden en hoge bewolking. Maar opnieuw wat warmer, een graad of 30. De wind waait matig uit noordoost tot oosten. De weerupdate voor de komende week in de notendop. Het blijft gewoon weg. Hot, hot, hot. Nu naar muziek gaan luisteren in een drieluik. Want de reclame die zit er tussen Belinda Carlisle nog voor de reclame. Met Circle in the Sand na de reclame. Dan is er de formatie Take That met Everything Changes. En dit is Alicia Keys van een 20 jaar geleden. If Ain't Got You, goeie avond. Yeah.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is Radio Dendria, Jampie van Vlaanderen.

In de 90s had je heel wat boysband, waaronder ook deze boys. Take That in 93 met de hit Everything Changes. Net voor de reclame nog Belinda Carlisle uit de jaren 80 en Circle in the Sand. We zijn er bijna door in dit uurtje zaterdagavond. Ciao, ja, uitzonderlijk maar een uurtje. Tot 8 uur zijn we nog bij jullie, dat is nog een klein kwartiertje. En we hebben weer een bekende jaargje bij ons in Vlaanderen. We leerden haar kennen in de glorieperiode van 10 om te zien, want daar brak ze door met dit. Hey, kom aan, laat je gaan. Jawel, Petra de Steur, die is je jarig. Petra, kortbondig genoemd in de showbizwereld. Zij wordt er vandaag 54, want geboren 20 juni 1972. En inderdaad, we gaan nog eens genieten van deze. Hey, kom aan, laat je gaan. Dit is jarige Petra.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.